Dus de letter van je naam, Italian 2, 6952 Oranje Avenue, voorbelief Pavilion. Letter van je naam, Italian 2, 6952 Oranje Avenue, voorbelief Pavilion, operate North Fire Bay.

0: Ja, is goed dan.
1: Goedendag, koffie.
0: Goedenavond,
1: zijn. Ik ben 5 uur. Voor wie verdeel je? Voor de laatste in de bed.